Sammy staat die land voor Barbadeer en ben hem al loeren is van te na. Zij zou er loog voor Hongarie, voor vlugen met hem roog, van weer op vier.